0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits.
0: Eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: that, so don't be afraid. You know it's never too late.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij Nacht. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het
1: was...
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: lives where we've got holes, we've got holes, but we carry on.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
2: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
1: Interviews.
3: Ja, tegelijk zat je op Oudorp nog bij ons in de studio.
4: Ja.
3: Was de Fristie niet helemaal lekker meer, maar...
4: Dat vergeten ze nooit meer.
3: Nee, mij ook niet.
1: En het laatste sportnieuws.
5: Ja, het was een 2.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig. Dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig. Dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluurder stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsen brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie rond Christa Pike. Ze kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En de Duits-Amerikaanse holocaust-overlevende Irene Buttige is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Butter is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Renis Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen deze broekjes uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. En de brandweer van Brussel moest vanochtend om 5 uur aan. Want incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met een beenklem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat het misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn bij soortgelijke incidenten al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst doopsgezinde gemeente Oud-Dorp. Omroep.

Goedemorgen luisteraars, wij heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 9:30 hopen we rechtstreeks de morgendienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedemorgen, gemeente. Welkom in de naam van onze Heer Jezus Christus. Hier aanwezig, thuis met ons mee, kijkend, luisterend, nu of later. U bent van harte welkom. U bent straks ook welkom na de dienst, waar we zoals gebruikelijk koffie drinken. En voor gasten onder ons, volgens mij zijn er wel een aantal, ook u uiteraard van harte welkom. Zo dadelijk gaan de kinderen tot en met groep 8 naar hun eigen dienst. En we wensen de leiding en kinderen heel veel zegen daarbij toe. Ook hierbij geldt voor gastkinderen, sluit gerust aan. Vanochtend gaat voor Matthijs Pagé, welkom. Je bent hier voor het eerst verbonden aan de Baptistengemeente in Middelburg. We hopen dat je je thuis voelt en we zien er naar uit wat Gods geest door jou heen heeft gedaan. Vorige week deed Marina met de samendienst een vurige oproep om vanavond allemaal, jong en oud, naar de gaafdienst te komen. We hebben Cor van der Belt, bijzondere spreker, heeft een bijzondere boodschap voor u, jou en voor mij. En de Praiseband Exalt begeleidt de aanbidding. En ook dan is er koffie en thee. Het is de eerste zondag van de maand uiteindelijk, maar ook die is er. Dus alle ingrediënten zijn aanwezig voor een mooie dienst. Er ontbreekt niets. We hopen dat u ook niet ontbreekt. Ook de mensen die meekijken, luisteren, als u zich geroepen voelt vanavond en u bent in de gelegenheid, komt u gerust. Dan wijs ik u nog op de mogelijkheid voor het aandragen van namen voor kerkenraadsleden. We nemen binnenkort afscheid van 2 kerkenraadsleden. 6-2 is 4. Dus we kunnen versterking gebruiken. Maar naast het aanleveren van namen wil ik ook persoonlijk vragen, als u wordt voorgedragen, om daar heel serieus over na te denken en voor te bidden. Als u vragen heeft over de inhoud van het ambt of iets anders, spreek gerust een van de kerkenraadsleden of mij daarvoor aan. De collecte voor vandaag. Die hebben we er 2. De eerste is voor het werk van de gemeente. En speciaal aandacht voor de tweede collecte. Die is vandaag in het teken van Israëlzondag, wat het vandaag is, bestemd voor het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Een ziekenhuis, u heeft er ook iets in de nieuwsbrief over kunnen lezen. Ik zou zeggen, bezoek ook de website. Dus het is echt indrukwekkend wat daar gebeurt. Nou, de opbrengst vandaag is voor palliatieve zorg aan kinderen. En ik wil hem van harte bij u aanbevelen. Er staan op de weekbrief 2 QR-codes. Eén voor het gemeentewerk en de andere voor de tweede collecte voor het Shaare Zedek ziekenhuis. Dan vangen we nu de dienst aan. En dat doen we met een hele mooie psalm. En die staat ook in het teken van de Israëlzondag. Maar die zeker ook appelleert aan onze tweede collecte die ik net noemde. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij toen men zei, God u aan om naar des Heren huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Voor zover het mogelijk is, verzoek ik u om dat staande met ons te zingen. We wensen elkaar een hele gezegende dienst toe.

Deze morgen is onze verwachting van Hem, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand is begonnen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag even gaan zitten. Ook namens mij van harte welkom. Bedankt voor de uitnodiging om hier te komen. Een warm welkom gehad. En we gaan deze dienst liederen zingen, bidden, Gods woord openen. En we gaan verder met het zingen uit de liedbundel der kerken. Lied 257, het eerste vers. Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid en kracht.

Mooi. We mogen ook met de kinderen samen een lied zingen. Kinderopwekkinglied 214. Ik ben graag in uw huis. En als ik zo rondkijk, dan zie ik her en der kinderen verspreid zitten. Mooi dat jullie er zijn. En we gaan met jullie samen een lied zingen. Ik ben graag in uw huis. En daarna wil ik kort voor jullie bidden als jullie naar jullie eigen dienst gaan. Kinderopwekkinglied 214.

Heel mooi dat we mochten zingen over dat we in uw huis graag willen zijn. Want er is zoveel te halen hier, ook voor de kinderen. Ik wil heel kort voor jullie bidden en dan mogen jullie daarna naar jullie eigen dienst gaan. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we hier zo samen mogen zijn als gezin. Heer, en u zegt zelf, laat de kinderen tot mij komen. Heer, en ik wil u speciaal bidden op dit moment voor de kinderen, als ze naar hun eigen dienst gaan. Heer, wilt u met hen meegaan? Wilt u ze een gezellige tijd geven, een fijne tijd geven? Maar bovenal ook iets laten zien van wie u bent. Ik dank u wel dat we dit samen als gezin zo mogen doen. Heer, en zegen de kinderen in hun eigen dienst. In Jezus' naam. Amen. Dan mogen jullie nu naar jullie eigen dienst. Heel veel zegen.

Fantastisch, dank u wel. We denken deze dienst met elkaar na over het thema ontzagwekkende intimiteit. Ik hoop echt dat we God vandaag op een bijzondere manier mogen leren kennen of verder mogen leren kennen. En dat we ons hart zullen openen voor wat Hij deze morgen tot ons te zeggen heeft. Gods woord mag klinken deze morgen. En vandaag mogen we ook bijzonder stilstaan en denken aan Gods volk, aan Israël. En in de voorbereiding op de preek, op de verkondiging straks, en ook omdat we zoveel te danken hebben aan Israël, wil ik heel graag met jullie Psalm 115 lezen. Dat doe ik uit de herziene Statenvertaling, Psalm 115. Daar staat boven de heerlijkheid van de Heere. Niet ons, Heere, niet ons, maar geef uw naam eer. Om uw goede tierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidenvolken zeggen, waar is toch een God? Onze God is immers in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. Zij hebben oren, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, die tasten niet. En hun voeten, die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt. Israël, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Huis van Aaron, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. U, die de Heere vreest, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. De Heere heeft aan ons gedacht. Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal zegenen wie de Heere vrezen. De kleine met de grote. De Heere zal u meer en meer zegenen, u en uw kinderen. U bent gezegend door de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is van de Heere, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. De doden zullen de Heere niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. Maar wij zullen de Heere loven, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. We mogen met elkaar zingen, opwekking 367, de machtige van Israël, als God zijn stem doet horen in Israël. Laten we dat samen met elkaar zingen.

Laten we samen gaan staan en deze dienst opdragen in gebed. Vader in de hemel, we willen u prijzen om wie u bent. U bent schepper van hemel en aarde. U heeft alles in uw hand. Vader, dank u wel dat we deze morgen hier samen mogen komen en op zoveel andere plekken in de wereld. Dank u wel dat uw kerk leeft. Dank u wel dat we deze morgen u mogen loven en prijzen door onze liederen en door onze gebeden. Heer, en we mochten net al bidden voor de kinderen. Heer, en ik wil u nog een keer vragen. Heer, wilt u ze een fijne tijd geven met elkaar? Heer, maar we willen ook bidden voor uw volk Israël deze morgen. Voor uw volk. Heer, we hebben zoveel aan hen te danken. Heer, wees met uw volk. Wees hun hulp en hun schild in deze moeilijke tijd. Zo mogen we ook vragen en bidden dat als we straks uw woord gaan lezen, dat we het ook mogen begrijpen. Heer, we vragen uw zegen voor deze dienst. In Jezus' naam. Amen. U mogen gaan zitten. Ik wil met u Gods woord openen. En we gaan naar het laatste Bijbelboek toe, naar Openbaringen 4. Mocht u mee willen lezen, volgens mij wordt het ook geprojecteerd. Hartstikke fijn, bedankt daarvoor. Uit de herziene Statenvertaling lezen we Openbaring 4 en ook een stukje uit Openbaringen 5, in voorbereiding ook op de preek. Hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Hierna zag ik en zie er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En daar stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. En het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem riep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem kon inzien. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet.
Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Dan lezen we nog vers 13 en 14. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing deze morgen. En als we hoofdstuk 4 lezen en ook een deel van hoofdstuk 5, dan mogen we beseffen wie God is. Vol ontzag zijn voor God. Daarom zingen we opwekking 803. Vol ontzag. Ontzagwekkend is uw heiligheid. Grenzeloos uw grote kracht.

vol ontzag voor onze God. Vandaag gaan we in de huid van Johannes kruipen. En samen proberen te ontdekken wat hij heeft gehoord en wat hij heeft gezien. Ik wil proberen om met u samen deze morgen de rode lijn te ontdekken van Openbaring hoofdstuk 4 en 5. En daarvoor is het wel goed dat alle zintuigen vandaag aangaan. Dus doet u mee, wat horen we, wat zien we, wat proeven we als we Gods woord lezen, wat ruiken we en wat voelen we. Het Bijbelboek Openbaring is de openbaring, of met andere woorden de onthulling of de ontdekking van de Heer Jezus zelf. Dit lezen we direct al in het allereerste vers van Openbaring. En we weten dat Johannes op het eiland Patmos is. En we lezen in deze brief, in dit Bijbelboek, dat Johannes een aantal keer in vervoering raakt. Het gebeurt in totaal 4 keer. De eerste keer is gelijk in hoofdstuk 1, vanaf vers 10. En de tweede keer is in hoofdstuk 4, vers 2. Het stuk dat we zojuist hebben gelezen. En de eerste keer dat Johannes in vervoering raakt, krijgt hij daar dingen te horen en te zien. En hij krijgt de opdracht om dit op te schrijven. En datgene wat hij heeft gezien, dat moet hij opsturen naar de 7 gemeenten. De welbekende 7 brieven in de Openbaring. En de tweede keer, in hoofdstuk 4, moet hij opklimmen naar de hemel. Oftewel, het perspectief verplaatst zich van beneden naar boven. We gaan naar een hemels perspectief kijken. Onze ogen zijn wat dat betreft gericht omhoog. Johannes moet opklimmen om te kunnen zien wat er hierna moet gebeuren. Ik vind dat wel een beetje spannend. Want wat zullen we te zien krijgen in de hemel? Wat zouden we vandaag de dag te zien krijgen als we door die deur of door een luikje in de hemel mochten kijken? En ik vind het een mooi opvallend detail dat aan het einde van hoofdstuk 3, Openbaringen 3, lezen we een deur die dicht is. Maar als hoofdstuk 4 start, zien we gelijk een deur die geopend is. Hoe mooi is dat? De deur naar de hemel staat wagenwijd open. En zodra Johannes door die deur heen gaat en in de hemel kan kijken, wat ziet hij dan? Hij ziet een troon. En hij die op de troon zat, was rood, bruin, geel, oranje gekleurd. Je zou kunnen zeggen als vuur. En daaromheen zag hij een grote regenboog met de kleur groen. En daaromheen waren nog eens 24 andere tronen met daarop 24 oudsten. En voor de troon waren 7 vurige fakkels en een immense zee van kristal. En om de troon heen waren ook nog eens 4 wezens, 4 dieren. En een donder en een groot geraas. Wow, dit is zeer indrukwekkend. Wie is dat toch? Wie zit er op die troon? Wie komt daar met donder, met bliksem en met groot geraas? Nou, als we een hele sprong teruggaan in de Bijbel naar Exodus, dan lezen we daar het verhaal van het volk Israël dat voor de berg Sinaï staat. U kent dat vast wel. En God daalt daar neer op die berg. En wat gebeurt er dan? Het begint te donderen, te bliksemen. En met zeer veel geluid daalt God neer op de berg Sinaï. En het volk blijft op afstand staan. Omdat ze weten, als wij dichterbij komen,
dan zullen we zeker sterven. Datgene wat Johannes hier te zien krijgt in Openbaringen 4 is God zelf die zit op de troon. En alles en iedereen is gericht op die troon. Alles staat voor de troon of om de troon heen. Er staat zelfs 14 keer het woord troon in hoofdstuk 4. Om maar aan te geven waar het in dit hoofdstuk om gaat. En vanuit die troon komt een enorm kabaal, bliksem en donder. Dit is zeer, zeer indrukwekkend. Het is ook niet voor niets dat er geroepen wordt, heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige die was, die is en die komt. Het is ook niet voor niets dat alle wezens lof, eer en dank brengen aan hem die zit op de troon. En het is ook niet voor niets dat de 24 oudsten zich een aanbidding neerwerpen voor hem die zit op de troon. Als we hoofdstuk 4 lezen, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat er niemand groter is dan God. God komt alle lof, alle eer en alle macht toe. Hij heeft alles geschapen. Zijn wil is de oorsprong van alles wat er is. En ik denk dat dit al een heel belangrijk punt is. Juist ook voor nu, juist ook voor deze tijd. Nu er zoveel spanningen zijn, zoveel oorlogen zijn, zoveel politieke conflicten. Kijk maar naar het Midden-Oosten. Maar hier laat Openbaring ons omhoog kijken. En wat zien we dan? Niet de leiders van deze wereld zitten op de troon. Nee, het is God die het laatste woord heeft en hij alleen zit op de troon. En we mogen God vertrouwen dat hij ook echt alles in zijn hand heeft, hoe moeilijk dat ook is. Als we kijken naar de situatie rondom het Midden-Oosten, rondom Israël, dan snappen we daar soms helemaal niks van. Dan vinden we het moeilijk om te begrijpen. Maar Israël is veilig in de hand van God. Hij alleen heeft het laatste woord. Hij zit op de troon. Als ik weer even terug met u naar Exodus ga, dan staat het volk Israël bij die berg en ze blijven dus op afstand staan, want wat zij horen en wat zij zien, ja, dat gaf een knik in de knieën. Ze waren doodsbang. Je zou met andere woorden ook kunnen zeggen dat ze vol ontzag waren voor God. Nou, we lezen in hoofdstuk 4 van de Openbaring niet wat de reactie van Johannes zelf was als hij dit ziet. Maar we lezen wel regelmatig in de Openbaring dat hij als dood neervalt. Datgene wat hij ziet en wat hij hoort, hij kan niet meer op zijn benen blijven staan. En hij valt als dood neer. En hij heeft elke keer hulp nodig om weer overeind te komen. Even een paar vragen. Wat maakt het in u los? Dit beeld wat we te zien krijgen. Wat zouden wij doen als we God op deze manier zouden horen en zouden zien? En misschien nog wel een stapje dieper. Weet u eigenlijk wel wie God is? Bent u ook vol ontzag voor God? Er is echt niemand gelijk aan God. Geen wereldleider die in de buurt komt van wie God is. We moeten dat in elke vezel van ons lijf beseffen. Ons hart moet vol ontzag zijn voor God. Waarom? Omdat God God is. En de enige logische keuze is dat we onze knieën buigen en hem aanbidden. Maar als God dan zo groot is, zo ontzagwekkend machtig, als alles zijn knieën buigt voor wie hij is, ja, kunnen we dan eigenlijk wel dichtbij God komen? Ik geloof dat er in ieder mens een verlangen zit naar een liefdevolle relatie met God.
Maar als we hoofdstuk 4 lezen, kunnen we dan wel intimiteit hebben met God? Kunnen we dan wel dichtbij komen? Dat is een goede vraag. Nou, gelukkig gaat het verhaal van de troon verder. We hebben ook hoofdstuk 5 gelezen, of in ieder geval een deel. Want zodra Johannes een beetje bekomen is van datgene wat hij net gezien heeft, als zijn ogen gewend zijn aan al die bliksemschichten, dan ziet zijn oog langzaam meer detail. Het is alsof de camera inzoomt op degene die zit op de troon. En wat ziet hij dan? Hij ziet daar iets in de rechterhand van God. En wat is dat? Een boekrol. Verzegeld met 7 zegels. Nou, als God iets in zijn rechterhand houdt, dan is dat by far onwijs belangrijk. En als iets verzegeld is, dan betekent dat de inhoud ook van enorm grote waarde is. Die boodschap, wat zou het zijn? Wat heeft God in zijn rechterhand? Wat staat erin? Wat gaat er nu gebeuren? En alsof alles nog niet indrukwekkend genoeg is, verschijnt er een machtige engel en die roept met luide stem: wie komt het toe om die boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Wie? Stilte. En er volgt een zoekproces. En er is niemand in de hemel die waardig is om de boekrol te openen. En het zoekproces gaat verder en er is ook niemand op de aarde die waardig is om de boekrol te openen. En er is ook niemand onder de aarde waardig om de boekrol te openen. En Johannes die barst in tranen uit. De teleurstelling en het verdriet spat van deze verse af. Waarom? Ja, er is niemand die het verdient om de boekrol te openen en te zien wat God in zijn rechterhand houdt. God heeft een duidelijk plan. Zijn wil, zijn raadsbesluit liggen klaar. Maar hoe verdrietig is het dat er niemand is aan wie God dit kan geven? Hier zien we dat de heiligheid van God en de onreinheid van ons als mensen niet samen kan gaan. En de plek waar we juist moeten zijn, waar we juist willen zijn, is onbereikbaar. Ik weet niet wat het bij u losmaakt, maar dit is een zeer, zeer groot probleem. En Johannes die voelt dit in alles wat hij heeft. Er is niemand. Helemaal niemand. En de Bijbel die zegt ook in de Romeinenbrief dat er niet één is die God ernstig zoekt. Niet één. Hoe pijnlijk moet dit zijn voor God? Er is niemand in Nederland die God ernstig zoekt. Niemand in Oudorp die God ernstig zoekt. Niemand hier aanwezig of thuis. We hebben één voor één gefaald. We hebben onze roeping gemist. We missen de heerlijkheid en de intimiteit met God. Maar het verhaal is nog niet klaar. Want blijkbaar is er toch wel iemand. Daar waar we soms in een film of in een boek denken, oh, dit gaat helemaal slecht aflopen, komt er toch een glimp van hoop op ons af. Ja, er is toch goed nieuws. En dan hoort Johannes een stem die zegt: huil maar niet. De leeuw van Juda uit de stam van Juda. Sorry, de leeuw van David uit de stam van Juda, de telg van David, die is waardig. Nu weet ik niet waar jullie aan moeten denken bij het beeld van een leeuw, maar in ieder geval iets dat sterk is, dat krachtig is. Dat klinkt mooi en goed. Maar vervolgens kijkt Johannes en hij ziet iets totaal anders. Hij ziet een lam. En niet zomaar een lam, nee, een lam als
geslacht. En dat beeld roept iets totaal anders op. Kwetsbaar. Klein. Gebroken. Zie het lam. En hier vinden we de Heer Jezus. Johannes ziet Jezus. Daar waar de wereld van allerlei dingen ziet en hoopt, komen we hier bij het allerbelangrijkste uit. We moeten niet kijken naar wereldleiders. We moeten ook niet kijken naar onszelf. Nee, we moeten kijken naar het lam. Hoe bijzonder is het om te beseffen dat juist degene die waardig is de boekrol te ontvangen uit Israël voortkomt. De hele wereld kijkt naar Israël. En ze vinden er van alles van. Maar datgene wat ze moeten zien, zien ze niet. Ze zien Jezus niet. En in de Bijbel is het voorzegd dat uit de stam van Juda, uit het nageslacht van David, de Messias zou voortkomen. Degene die redding zou brengen. Ik wil u echt oproepen om voor de wereld te bidden, maar ook te bidden voor het Joodse volk, dat ze deze leeuw van Juda, de telg van David, mogen leren kennen en mogen gaan zien. Juist Jezus, het lam als geslacht, is waardig om de boekrol te ontvangen. Daar waar de wereld vaak antwoord denkt te hebben in grootspraak, in kracht en in macht, is de weg van kwetsbaarheid en gebrokenheid dat waardoor Gods plan uitwerking kan krijgen. Het lam heeft ervoor gezorgd dat de weg naar God weer open is. Jezus heeft zijn eigen leven gegeven voor ons aan het kruis. En hij heeft niet gefaald. Hij heeft de dood overwonnen. En op die manier kunnen we bij God komen. Zie dus het lam. Zie jij het ook? En zodra dit plaatsvindt, is er opnieuw aanbidding van de vier wezens en de 24 oudsten. En ditmaal is het gericht op het lam, op Jezus. En er volgt een nieuw lied. En ik vind dit schitterend. U hebt voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, uit elke stam en uit elke taal. Dit zijn mensen uit het Joodse volk, maar ook uit alle heidenvolken. Het effect van het evangelie dat de wereld is ingegaan. De boodschap van redding. Het werk van de Heer Jezus brengt mensen uit alle landen en volken bij God. En dat is nog niet alles. Er volgt een immens geluid. Een geluid rondom de troon van oneindig veel engelen. En ze roepen met luide stem: het lam komt toe, alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht, alle eer, alle lof en alle dank. En dan is het nog niet klaar. Want elk schepsel in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee, alles zegt aan hem op de troon en aan het lam komen de dank, eer, lof en macht toe tot in eeuwigheid. En met elk schepsel bedoelt de schrijver ook echt iedereen. Iedereen zal eer bewijzen aan God en aan het lam, want dat komt hen toe. En nu is ineens dit verhaal heel dichtbij gekomen. Want jij en ik, we zijn onderdeel geworden van dit verhaal. Jij en ik staan ook ergens rondom die troon. En voor sommigen is God misschien iemand die, ja, als bedreigend overkomt. Denk maar aan die donder en aan die bliksem. Maar de boodschap van dit verhaal is dat God niet bedreigend, maar bevrijdend is. Onze God is een reddende God. Gods verlangen wordt zichtbaar. Hij wil ons dicht bij de troon. Hij wil intimiteit met ons. Daar konden we zelf niet voor zorgen.
Maar dankzij Jezus mogen we dichtbij hem komen. Het bijzondere aan dit verhaal is dat de deur van de hemel nog steeds... Het bijzondere aan dit verhaal is dat de deur van de hemel nog steeds...

wat we hebben. Hoe zou u hierin kunnen groeien? Hoe zouden we anderen kunnen helpen inzien dat God echt alles in zijn hand heeft? Hoe zouden we mensen kunnen helpen om omhoog te kijken naar God en naar het Lam? God heeft alles gegeven wat hij had, zijn enige geboren zoon. Omdat hij jou en mij dicht bij de troon wil hebben. En aan het einde van hoofdstuk 5, we hebben de laatste twee versen ook gelezen. Zie je de vier dieren die antwoorden met amen. Deze boodschap is de waarheid. Het is echt zo. En ze aanbidden God. Mijn vraag is, kunt u ook amen op deze boodschap zeggen? Geldt dat ook voor u? En ik wil deze overdenking eindigen met de woorden van Jezus zelf. Want hij zegt, zie, kijk, let op. Heeft u het begrepen? Want zie, ik kom spoedig. Amen.

We mogen met elkaar een lied gaan zingen. Uit de liedbundel Op toonhoogte, lied 219. Heilig, heilig, heilig, Heer God, almachtig. Laten we dat samen zingen.

Laten we samen God danken en ook voorbeden doen. Vader in de hemel, hier opnieuw willen we bij u komen. Dank u wel dat we uw woord mochten openen deze morgen. Dank u wel dat uw woord zo krachtig is. Dank u wel dat we mochten zien dat u op de troon zit. Dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. Heer, en wilt u ons helpen om dat te beseffen, elke dag opnieuw. En dan wil u ook danken voor het lam, voor de Heer Jezus. Die ervoor heeft gezorgd dat we dicht bij de troon mogen komen. Heer, en zo mogen we u danken voor deze dienst. Heer, en ook voorbeden doen. En we willen ook u vragen of u ons wilt helpen om deze boodschap ook toe te passen. Hoe we anderen ook kunnen helpen inzien wie u bent. Dat u daadwerkelijk alle macht hebt. Heer, dat hoe moeilijk de situatie soms ook is, in de wereld of in ons eigen leven, dat u daar altijd bent, dat u op de troon zit en dat we altijd bij u terecht kunnen. En zo mogen we ook bidden voor de situatie in het Midden-Oosten. We mogen bidden voor Israël en voor het Joodse volk. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen bidden ook voor vrede in de regio daaromheen. Zoveel volken die met elkaar strijden. We willen bidden voor alle volken die lijden. We willen ook bidden voor alle christenen die daar wonen, ook in Israël zelf. We mogen bovenal bidden dat, of het nou om Israël gaat of om de volken daarin, dat ze u mogen zien, de Heer Jezus mogen zien. Heer, want u alleen bent het antwoord. U alleen hebt alle macht. Heer, en daarom mogen we ook bidden voor de leiders van de volken. Heer, wilt u ze wijsheid geven? Wilt u ze bijstaan? Heer, en zo mogen we ook bidden voor andere plekken waar strijd is. Heer, we denken ook aan Oekraïne. Heer, en ook aan de gemeente te Kiev, waar deze gemeente ook aan verbonden is. Heer, dank u wel dat ze steun mogen ontvangen van mensen van deze gemeente. Heer, maar willen voor hen bidden in de situatie waar ze zitten, dat ze mogen hopen op u. U mogen zien en uw liefde en uw trouw mogen ervaren, dag in, dag uit. Heer, en zo zijn er misschien ook persoonlijke noden. Hier, u kent ze, u weet het. En ook die mogen we bij u brengen. Heer, er is geen gebed te klein. Geen nood te klein. Heer, we mogen het aan u vragen. Heer, en zo mogen we alles bij u brengen. En u vragen om uw hulp, uw troost, uw bemoediging, uw wijsheid, als er misschien keuzes gemaakt moeten worden. Ik wil u ook bidden voor deze gemeente die hier staat, die hier in de wijk ook wil uitreiken naar de mensen die hier wonen. Heer, wilt u deze gemeente ook zo zegenen? Heer, alles leggen we in uw hand deze morgen. En we danken u voor wie u bent. En we danken u voor het Lam. In Jezus' naam. Amen. Als slotlied mogen we met elkaar staande zingen, voor zover mogelijk, uit de liedbundel Op toonhoogte, lied 255. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon en eer de Heilige Geest, de Trooster, de drie enige in zijn troon.

We mogen naar huis gaan met de zegen van God. De zegen die God aan Aaron en zijn zonen geleerd heeft. Laten we in onze gedachten ook Israël zegenen met deze woorden, de woorden van God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezingsdag belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt en weinig overheidsbemoeienis. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. Bij een kermis op de Molenwerf in Leiden raakten gisteravond twee mensen gewond bij een steekpartij. Dit ontstond na een confrontatie tussen twee groepen jongeren die er daarna vandoor gingen. De gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het ging ook mis in Nijmegen. Daar is afgelopen nacht een zwaargewond slachtoffer gevallen bij een ernstig geweldsincident, dat meldt Omroep Gelderland. Het gebeurde rond 16:30 in de drukke Molenstraat, midden tussen het uitgaanspubliek. Het slachtoffer is volgens omstanders direct gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En de brandweer van Brussel moest vanochtend rond 17:00 uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met zijn been klem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat dit misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn er bij soortgelijke incidenten zelfs al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de kust van het Amerikaanse eiland Nantucket verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulancevliegtuig van de Canadese maatschappij Latitude Air Ambulance van de radar. De Gulfstream G100 vervoerde 6 inzittenden van Bermuda naar Boston. Zaterdagavond vond de kustwacht brokstukken, maar alle inzittenden blijven vermist. China heeft kritiek van de Amerikaanse overheid op nieuwe Starbucks-filialen in Xinjiang verworpen. Een Chinese woordvoerder noemde het een poging om China aan te vallen. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Huis van Afgevaardigden, riep Starbucks op 2 vestigingen in Urumqi te sluiten vanwege vermeende mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, relativeert de zorgen over stijgende obligatierentes. Hij stelt dat beleggers geen Amerikaanse staatsobligaties verkopen om Duitse of Japanse te kopen. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties bereikte afgelopen week het hoogste niveau sinds 2002, mede door hoge brandstofprijzen door de oorlog met Iran, zorgen over overheidsfinanciën en stijgende AI-uitgaven. President Trump heeft Jay Clayton, die ook inlichtingenchef blijft, benoemd tot AI-tsaar. Clayton moet binnen 120 dagen rapporteren over de gevaren en kansen van kunstmatige intelligentie. Zijn werkgroep heet de Superintelligence Force, omdat Trump de voorkeur geeft aan de term superintelligentie boven kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig met maxima van ongeveer 19 tot 22 graden. Het blijft in het hele land droog met amper wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Montornès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijke niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil, net als België, een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Een bondgenootschap van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties roept de Duitse regering op te stoppen met bezuinigen. Ze bekritiseren de hervormingsplannen voor langdurige zorg die woensdag door het kabinet werden goedgekeurd. De organisaties vrezen ook kortingen op jeugdzorg en andere sociale voorzieningen, wat zij schadelijk achten voor de democratie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken er minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan een vijfde. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. En de taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen en bekijken hoe overregulering kan worden voorkomen. Hoofd Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst, wordt door de media al bestempeld als de nieuwe AI-tsaar. Hij zou de tweede zijn met die informele titel na investeerder David Sachs, die inmiddels is opgestapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je ook door het opbeeld in de studio.
3: Ja,
2: was de fris die niet helemaal lekker mee, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijke record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Iran stelt 7 voorwaarden aan de Verenigde Staten voordat de straat van de Hormuz wordt heropend. Dat zegt de parlementsvoorzitter Mohamed Bagher Ghalabaf. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de VS overhandigd en gebaseerd op het tussentijds akkoord van juli. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, het verbod op olie-export en staking van militaire acties. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortanès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. In 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Hollandse eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Olivier Voort.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Saudi-Arabië, Rusland en 5 andere OPEC-plus-landen besloten zondag na een online vergadering de productiedoelen ook in november niet te verhogen, voor de 2e maand op rij. Eerdere verhogingen waren symbolisch door de Iran-oorlog. G7-landen gaven vrijdag 100 miljoen vaten reserves vrij om brandstofprijzen te verlagen, al biedt dit mogelijk slechts kortstondige verlichting. In een bos bij Halden, in het zuidoosten van Noorwegen, zijn vanochtend vroeg een man en zijn zoon doodgeschoten. Een derde man raakte zwaar gewond. De 3 slachtoffers waren onderdeel van een jachtgroep. De schutter, een man die niet bij de groep hoorde, is aangehouden door omstanders en heeft vermoedelijk alleen gehandeld. Op zondag startte de Spaanse politie een ontruimingsoperatie in het migrantenkamp op het strand van Trampolín in Ceuta. Ongeveer 3000 migranten worden overgebracht naar tijdelijke opvanglocaties waar hun status wordt beoordeeld. Eind juli staken ruim 72.000 mensen de grens over vanuit Marokko, van die nog zeker 10.000 verblijven in Ceuta. Iran stelt 7 voorwaarden aan de VS voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf maakte dit bekend via staatspersbureau IRNA. De eisenlijst, gebaseerd op het akkoord van juni, werd via bemiddelaar Qatar overhandigd. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, sancties en het olie-exportverbod. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft overal droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen. Op

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijdezoom in Bergen-op-Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van $120.000, omgerekend €3.000, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen-op-Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Bij hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, bij Barcelona, kwam een man om het leven toen een muur op een camping instortte. In Montornès verdronk een man in een garage die plotseling vol water liep. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste. Het noodweer trekt nu richting Girona. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu... Kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

Goedenavond, luisteraars. We heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 6:30 hopen we rechtstreeks de avonddienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

0: En zo mag ik jullie allemaal welkom heten in deze dienst, deze graafdienst. Nou, het is heel mooi dat we hier weer uitgenodigd zijn, dat we ons welkom voelen. Nou, en dat lied, dat telt het ook voor jullie. Iedereen is welkom, hoe je hier ook zit. Wat je ook meeneemt, of al jaren niet meer in de kerk bent geweest, of dit de eerste keer is, of hier elke zondag al komt, of hoe dan ook, wees welkom. En voel je thuis, thuis bij God, want Hij heeft het offer gegeven, zodat we bij Hem mogen komen. Ik wil eerst een zegen vragen over deze dienst. Kort met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel, U ziet ons. U weet wie we zijn en hoe we hier zitten. Ik wil vragen of U een zegen wil geven over deze dienst. Want we zijn hier in Uw naam bijeen. Waar twee of drie vergaderd zijn, daar bent U bij. En dat mogen we weten en op vertrouwen. Kom zo met Uw Heilige Geest in deze dienst. Wees bij iedereen die een taak heeft, ook bij Cor, die met ons het woord wil delen. Zegen hem. Zegen zo ook al deze mensen die hier zitten. En wees bij ons. En dat vragen we alleen in genade. In Jezus' naam. Amen.
1: Normaal gaan we dit lied op het eind zingen, maar we dachten we gaan hem eens lekker aan het begin zingen. Dus ik zou zeggen, kom lekker overeind en dan gaan we Joy zingen.

0: Goedenavond. Ik wil jullie van harte welkom heten bij deze gaaf-event. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ook een bijzonder welkom aan Cor van der Belt. Cor, zijn fijn dat je er bent. Helemaal uit Zwolle, naar Oudorp. Dat is een aardig stukje. Ook wil ik de band vanavond welkom heten, de band Exalt. Erg fijn dat jullie vandaag de muziek verzorgen. Het thema voor vanavond is geestelijke volwassenheid. En we zijn erg benieuwd wat jij te delen hebt met ons, Cor. Tot slot wil ik jullie ook graag uitnodigen voor de eerstvolgende gaaf-event. Die is zondag 6 december. U bent van harte welkom uitgenodigd voor de dienst bij deze. En neem gerust iemand mee erheen. En er is altijd plek. En dan wens ik jullie allen nu verder een hele fijne dienst.
1: Ja, het volgende lied kan je eigenlijk weer niet bij blijven zitten. Dus kijk maar wat je doet, zit of staan, maar ja, als je goed wil kunnen zingen, goed lekker mee kan zingen, wil zingen, moet je staan doen, want dat gaat het makkelijkst. En uw aanwezigheid.

En als we zo bij God komen in aanbidding, dan wil God ook door ons heen werken en iets tot ons zeggen. Maar ja, dan staan we daar altijd wel open voor. Daar gaat het volgende lied over. Om ruimte te maken. Ruimte voor Gods woord. Make room.

0: Ja, zeker. Zeker, man.
1: Heer, bedankt dat we hier zo met z'n allen mogen zijn. Met zo'n grote groep. Cor van de Belt er vandaag is. Heer, wilt u hem zegenen. En Heilige Geest, wil u heen laten werken. Dat iedereen ook met aandacht naar hem mag luisteren. En ook vooral met aandacht op u gericht mag zijn, Heer. Wilt u deze dienst zo verder zegenen. Ook ik zal dat het naar eer van u is, Heer. Amen.
0: Amen. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Jullie zullen wel denken, wie rijdt er nou vanuit Zwolle naar Oudorp 2 uur en bijna 2,5 uur voor een dienst? Nou, we hebben er een hele dag van gemaakt. Ik ben hier vandaag met mijn vrouw, Leonie, en we hebben echt genoten aan de zee. Voor ons is dat echt altijd een soort van avontuur en voor jullie is het misschien heel vanzelfsprekend. Behalve dan dat het vandaag windstil is. Ik heb begrepen dat dat niet vanzelfsprekend is hier. Dus we hebben enorm genoten van even de tijd met elkaar. Onze 3 kinderen die zijn thuis bij opa en oma. Die hebben waarschijnlijk ook nog meer genoten dan dat ze doen normaal op zondag als wij erbij zijn. Dat doen opa's en oma's vaak. Die verwennen de kleinkinderen meer dan eigenlijk goed voor ze is. Maar blij. Mijn ouders, dus hun opa en oma, die namen mij als kind al mee hier naartoe, naar deze plek. Als tiener kwam ik hier ook wel eens. En eigenlijk is toch de grootste herinnering die ik hier heb, heeft alles te maken met ook ja, de inhoud van vanavond. Eten. Ik kwam hier als tiener. Ik herinner mij mijn eerste aanvaring met vissoep. En dat was ook mijn laatste ervaring met vissoep. Want er gebeurde iets op mijn bord. Het was roosachtig en er dreven kleine diertjes in. En dat was delicatesse. Ik heb er een hap van genomen en toen zei ik tegen mijn vader, pap, wil jij hem alsjeblieft voor mij opdrinken verder? Dat deed hij met liefde, want hij had die smaak al geaccepteerd. Hij was ervan gaan genieten. Op latere leeftijd ben ik echt een visfanaat geworden. Dus ik hou van vis en ook vissoep gaat er bij mij wel in, bij Leonie niet. Maar dus als ik af en toe alleen een visje ergens kan eten, dan doe ik dat heel graag. Dit is mijn herinnering aan Oudorp. En tegelijkertijd de zee is voor mij ook hier, heeft hier betekenis gekregen. Voor ons was het niet gebruikelijk om echt op vakantie te gaan. Dus mijn ouders hadden vrienden in Oudorp. En die zeiden, weet je, dan kunnen jullie lekker een weekje in ons huis. Dus voor ons was dit echt altijd een enorme vakantie. En hier is in ieder geval mijn liefde voor de zee is hier ontstaan in Oudorp. Dus als ik dan vandaag ook weer dan die uitgestrekte zandvlakte zie, dan ja, dat is genieten. Wie geniet daar nog steeds van? Is er iemand die zegt, ja, daar geniet... Ja, dat is wel mooi. Het went dus blijkbaar niet. Nee. Maar waar ik vanavond met jullie over na wil denken, aan de hand van Gods woord, is groeien in geestelijk volwassenheid. En dat is best wel een flinke term voor iemand die jong is en denkt, ja, wat bedoel je daar nou precies mee? Groeien in geestelijk volwassenheid. Ik ga zowel voor jong als voor oud. Oud, ik zal er geen leeftijd aan geven, maar laat ik zeggen volwassen. Ik ga jullie meenemen op een mooie reis. En dat doe ik eigenlijk aan de hand van hoe God ons als mensen heeft gemaakt. Hij heeft ons een lichaam gegeven. En dat lichaam heeft iets nodig om te kunnen overleven, dat is voedsel. Ons vleeselijk lichaam heeft eten nodig om te kunnen groeien en tegelijkertijd om ook sterk volwassen te worden. Maar ook als we volwassen zijn als mens, hebben we eten nodig, dagelijks, om ons lichaam te geven wat het nodig heeft. Dat is geen biologieles, dat is gewoon hoe God het heeft gemaakt. God is de schepper van alles wat leeft. Hij maakt elk mens en hij creëert de mens ook zo dat een mens voedsel nodig heeft en water om te kunnen leven. We hebben nog veel meer nodig, ook zuurstof en dat soort dingen. Ook dat ontvangen we elke dag van God. Dat is niet vanzelfsprekend. Maar dat proces van het lichaam, dat wil ik vandaag parallel leggen, dus gelijk zetten aan het proces wat we geestelijk doormaken op het moment dat we voor Jezus kiezen in ons leven. Ik wil beginnen met te lezen een tekst in Johannes 1, vers 12. Ik lees veel voor uit de basisbijbelvertaling vanavond, zodat we ons mij allemaal kunnen volgen. En hier zien we dat Johannes, een van de volgelingen van Jezus, die heeft goed geluisterd naar wat Jezus heeft gezegd. Hij beschrijft hier het volgende. Aan alle mensen die in Jezus geloven, heeft Jezus het recht gegeven om kinderen van God te worden. Ze worden opnieuw geboren. Dus Jezus die zegt hier, aan alle mensen die in mij geloven, geef ik het recht om een kind van God te worden. Je wordt opnieuw geboren. Hierin zit de basis van ons geloof. We leren ergens Jezus kennen. We hebben van hem gehoord. Misschien gaan we meer van hem begrijpen. En dan kunnen we een keuze maken. Willen we Jezus ook echt aanvaarden als onze redder? Dan, door dat te doen, worden we opnieuw geboren, staat hier. Als kinderen van God. Dan worden we niet weer in het vlees als mens opnieuw geboren, maar we worden in de geest opnieuw geboren. We krijgen de Heilige Geest in ons leven, die ons wil leiden. De Heilige Geest, zo lezen we dat ook in het woord van God, die wil in ons wonen. En wat doet hij? Hij herinnert ons steeds aan wat Jezus heeft gedaan, aan wat Jezus heeft geleerd. En zo mogen we dus ook als kinderen van God steeds meer op Jezus gaan lijken. Dit is een geestelijk principe. Dit is niet een principe van het lichaam. En toch geloof ik, als we het principe van het lichaam beter gaan begrijpen, dan gaan we ook begrijpen dat God, als wij zijn kinderen worden, door Jezus aan te nemen, dat God ook wil dat we geestelijk groeien. Maar dat begint ook bij de babyfase. Daar gaan we straks vanuit het woord eens wat meer over leren. Ik wil eerst eens beginnen met gewoon dat aardse proces. Misschien voelt het als een biologieles. Dat is het misschien ook wel een beetje. Ik ga jullie even meenemen in het wondere werk van God die ons allemaal gemaakt heeft. Op het moment dat we geboren worden, hebben we maar één ding in de voeding nodig. En dat is babymelk. Voor degene die geluk heeft, het komt dan uit de borst van de moeder. Maar ook heel vaak is daar het alternatief van het babyflesje. En als baby zit hier alles in wat je nodig hebt om te groeien. Alle bouwstoffen, eiwitten, suikers, vocht, alles zit hierin. Alles. En dan zie je een baby 3 maanden, soms 4, 5 maanden lang hier op leven. Ik doe het even voor, dan misschien herinner je je dat nog. Dat ziet er zo uit. En dat is natuurlijk heerlijk voor een kind, maar tegelijkertijd duurt het ook heel lang. Het is niet binnen 2 seconden weg. Babymelk, daar moet een baby de tijd voor nemen. En hier, wat hierin zit, dat komt in het lichaam van dat kleine babytje. En in 4 maanden tijd groeit zo'n minuscuul babytje al op tot een bonk van een baby vaak. In 4 maanden tijd, alleen door babymelk. Een baby leert hier ook vaak dat je dus de tijd moet nemen om dit op te drinken. Want, ik weet niet of je je nog kan herinneren hoe je zelf als baby was, maar misschien zitten hier wel gulzige baby's. Kennen we die? Had iemand als kind, ja, nu moet je kleur bekennen, hè? Heb je wel eens van je ouders gehoord, of weet je het zelf, dat jij eigenlijk veel te snel wou drinken? Ik zie hier een paar mensen wijzen. Wat er bij een gulzige baby, dat is een baby die eigenlijk het liefste de dopje eraf draait en meteen alles naar achter klikt. Wat er gebeurt is, als je te snel gaat drinken, dan is je lichaam niet voorbereid om het op te nemen. Dus wat gebeurt er? Het komt er weer uit. Een baby gaat vanzelf leren dat hij rustiger moet drinken. Want je kunt niet als baby het melkflesje opendraaien. Weet je, je moet rustig drinken. En je moet dus leren dat je tijd neemt voor de basisvoeding van je leven. Nou, dan komt er een tussenfase. De tussenfase is, let maar op, ik ga geen reclame maken. Maar de tussenfase is voedsel met stukjes erin. Sommige kinderen hadden het geluk dat dit in een machine werd gedaan, maar heel veel kinderen hebben het ook gezien hoe hun ouders naar voren kauwen en het dan in je mond stoppen. En wat er dan gebeurt is eigenlijk, je bent nog niet helemaal klaar om zelf te kauwen op het eten. Dus je ouders die prakken het of ze geven je een soort van smurrie met stukjes erin en dan mag je zelf leren kauwen. Dus als baby voel je een beetje, of opgroeiend kind, wat gebeurt er allemaal in je mond? Harde stukjes, wat heb je daarvoor nodig? Tanden. Je hebt tanden nodig en ook hier hetzelfde principe. Gulzige kleine kinderen spugen het eruit. Het komt overal en nergens, behalve echt dat het binnenkomt. Ze willen te snel of ze nemen niet de tijd om goed te kauwen. Maar hier, deze fase, die tussenfase, is de fase waarin kinderen leren hoe het is om te kauwen op voedsel, maar wel op maat. Niet meteen een brok vlees in je handen en probeer het maar. Nee, het moet veilig en goed gebeuren. Voorgekauwd voedsel in een potje noemen we dat. Dat is die tussenfase om uiteindelijk te komen tot die fase, biologisch gezien, die we als mensen het langste moeten volhouden. Kauwen op vast voedsel. Dit is een plaatselijk broodje. Hier uit Ouddorp. Ik moet bekennen, die is op zondag gekocht in de Spar. Dat is de enige supermarkt die open was hier. En het is niet zo dat wij het heel normaal vinden om zonder boodschappen te doen. Maar als het moet, dan moet het. Ja. Dus dat moest voor vandaag. Dit broodje. Vast voedsel. Ik heb veel van mijn vrouw geleerd in ons huwelijk als het gaat over goed kauwen op mijn eten. Waarom? Ik ben een man. Als ik iets op mijn bord zie liggen, dan wil het sneller naar binnen dan dat goed voor me is. Je kan het misschien wel herkennen als je een relatie hebt en je zit met je vrouw of met je vriendin in de pizzeria. Je bent zelf al klaar met je pizza, zoals bij mij. Mijn vrouw is halverwege, die eet rustig. En ik geniet ook, maar ik ga snel. Ik heb dan ook geen tijd om te praten. Ik wil eerst die pizza naar binnen werken. En dan kijk ik dat halve pizzastukje in de hoop dat ik daar nog iets van ontvang. Wie van de mannen zegt dit herken ik? Hatsé, ik ben niet alleen, hè? Waarom? En wat gebeurt er dan? Nou, aan het begin was mijn vrouw nog zo lieflijk voor mij dat ze wel eens een stukje gaf. Maar gaandeweg was ze gewoon eerlijk. Zei ze, misschien moet jij eens wat langer kauwen op je voedsel. En ik ontdekte, oké, dit heeft twee lagen. En het is beter voor mijzelf, maar het is ook romantischer, omdat je tussendoor ook even kunt praten met elkaar. Dus ik moet wat meer de tijd leren nemen om te eten rustig op mijn pizza. Maar vooral bij het ontbijt leerde Leonie mij, het is belangrijk dat je goed koud op je eten. En ik had wel heel vaak de neiging om even snel een broodje naar binnen te werken voordat ik naar het werk zou gaan en dan weg te gaan. Maar ook regelmatig moest ik bekennen. Soms nam ik 3 hapjes, slok weg en dan voelde ik het gewoon hier ergens nog naar beneden glijden. Wie herkent dat? Dat je te snel hapt? Ja, ook. Ik zie een paar mensen al 2 keer de hand opsteken. Dit is interessant. Stel je nou voor, zei mijn vrouw, als je nou eens wat vaker op dat broodje kauwt, weet je wat er dan gebeurt, zei Leonie? Op het moment dat je gaat kauwen, dan is dit de plek waar de vertering al begint. Want er wordt speeksel aangemaakt in je mond. En hoe langer je kauwt op je stukje brood, hoe meer je gaat ontdekken, je hoeft niet eens meer te slikken. Want met die speeksel, en dat is een beetje plastisch misschien, maar daarmee wordt hier al de basis van je vertering gelegd. Zodat als je de tijd neemt om te kauwen, het heel rustig naar je lichaam naar beneden kan zakken. En niet je lichaam heel hard moet werken om het te verteren. Dus je moet de tijd nemen om te kauwen op elk stukje vast voedsel. Alleen de vraag en de uitdaging is, neem je ook die tijd? Waarom is het zo belangrijk? Omdat zolang wij hier ons best doen, wij er het maximale hier ook uit kunnen halen. Daar ga ik aan het einde nog iets over vertellen. Want de valkuil is toch dat we graag snel willen gaan. En dat is niet zoals God het bedoeld heeft voor ons lichaam. We mogen leren rustig te kauwen op vast voedsel. Dit is het fysieke, biologische proces van een mens zoals God het heeft bedoeld. Nou, tegelijkertijd heeft God ook in geestelijke zin, als wij opnieuw geboren worden vanuit geest, omdat we Jezus aanvaarden als onze redder, en dus als kind geboren worden, zo leert Jezus ons dat, zegt hij, dan word je geboren als een kind van God en mag je opnieuw leren hoe je moet eten, maar dan in geestelijke zin. En daar geeft Paulus daar woorden aan. Paulus die spreekt over ons christenen, volgelingen van Jezus, als zijnde in 2 fases waarin we kunnen verkeren. We kunnen als christenen in een babyfase zitten. Daar moeten we allemaal doorheen aan het begin van onze geloofsreis, om uiteindelijk in geestelijk volwassenheid te wandelen. Paulus begint hierover te spreken tegen de gemeente te Korinthe. Daar lezen we het voor het eerst. In 1 Korinthe 3, vers 1 en 2. En daar staat het volgende. En ik, broeders, ik kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. Paulus die zegt hier, ik heb jullie aan het begin gevoed met melk, met babymelk, met eenvoudig voedsel, want dat was van belang. Je moest de basis van je geloof nog leren kennen. Dus ik nam er de tijd voor. En tegelijkertijd lezen we dan in die laatste zin, u kunt het nu nog steeds niet. En hij wijst daarmee naar het leven op vast voedsel. Het vaste voedsel verdragen. Paulus die zegt hier tegen de gemeente in Korinthe, eigenlijk hadden jullie al lang op vast voedsel moeten kauwen, maar jullie zitten nog steeds aan de babymelk. En hij zegt daarmee wel, je bent nog steeds een kind van God hoor. Want ja, je kunt heel lang baby blijven als kind van God. Maar hier doorheen klinkt ook een beetje een sneer, zo'n sneer van Paulus als laatste zin. U kunt dat nog steeds niet. Zo van, zit je nou nog steeds aan die babymelk? Je bent al 10 jaar geleden opnieuw geboren. Paulus die laat hier dus zien, er is een fase als kind van God. Van baby naar volwassenheid. En tegelijkertijd is het zo goed om te beseffen, als we hier iets dieper naar gaan kijken, wat is dan die babyfase en wat is dan die volwassen fase, dat het allemaal valt in de koepel van Gods kind zijn. Dus dat het niet gaat over je doet het verkeerd, maar dat het gaat over hoe mag ik groeien als kind van God. Het gaat dan niet over of je wel of niet gered bent als je het verkeerde voedsel nog steeds neemt of alleen maar op babymelk leeft, want je redding zit niet in wat je doet, je redding zit in het offer van Jezus. Dus het gaat hier niet over het eeuwig redden of het eeuwig verloren gaan. Het gaat hier echt over hoe mag jij groeien als kind van God vanaf het moment dat je opnieuw geboren bent. Nou, Paulus die schrijft dus aan de gemeente Korinthe, maar hij maakt het concreter in de Hebreeënbrief. En ik zeg dit specifiek. De schrijver van de Hebreeënbrief, daar is niet helemaal met zekerheid te zeggen dat dit Paulus is. Er wordt nog steeds over getwijfeld wie dat is. Voor het woord van God doet het er niet toe, want het staat in het woord van God. Dus de boodschap is hetzelfde of het nou Paulus of iemand anders uit deze tijd was. Maar ik ga er eigenlijk wel een beetje van uit dat dit Paulus zou kunnen zijn. Het is mijn sterkste persoonlijke aanname. Want de manier van schrijven naar de Hebreeën, in de Hebreeënbrief is hetzelfde als in al die gemeentes die Paulus aanschrijft. In de Hebreeënbrief wordt er een brief geschreven naar Joden die hun leven hebben gegeven aan Jezus. Dus ze zijn vanuit de traditionele Joodse gebruiken, zijn ze Jezus leren kennen. En ze leren door Jezus en door de woorden van de Hebreeën schrijven, leren ze hoe ze een goed nieuw leven mogen leiden samen met Jezus. En toch zie je ook dat hun oude gebruiken, hun oude religieuze overtuigingen, dat die steeds aan deze christenen trekken. Ze zijn een beetje geneigd om weer terug te gaan naar hun oude leven. En dan komt de schrijver van de Hebreeënbrief. En die zegt in de Hebreeën 5-brief, en dat mag je thuis echt nalezen, dat zal ook een aanmoediging zijn na deze avond. Daar zegt hij eigenlijk hetzelfde als wat hij tegen de Korinthe zegt. Hij zegt hier, jullie worden steeds teruggetrokken naar je oude gewoontes, je oude gebruiken. En jullie hadden ondertussen al lang moeten groeien in geestelijk volwassenheid. Ik heb jullie gevoed met babymelk, maar aangezien jullie nog steeds niet zijn gaan kauwen op vast voedsel, moet ik concluderen, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat jullie nog steeds aan de babymelk zitten, terwijl jullie eigenlijk allemaal leraren hadden moeten zijn. Zo is het wat er letterlijk staat in de Hebreeënbrief 5. Jullie zouden eigenlijk allemaal al leraren moeten zijn. Dus jullie hadden eigenlijk allang dat vaste voedsel wat voor jullie klaar ligt moeten eten, zodat jullie andere jonggelovigen konden leren over wat het is om Jezus te volgen. Maar daarentegen, zegt hij, zitten jullie nog steeds aan de babyvoeding. Nou, als het goed is, gaat er nu iets bij jullie leven en vraag je je af, wat is dat dan precies, die babyvoeding? Wat is dan precies die babyvoeding waar Paulus hierover spreekt? Paulus noemt deze babyvoeding de eenvoudige dingen van het geloof. De basis van elk gelovige die gelegd moet worden, met daarin de basiselementen om goed te kunnen groeien als kind van God. De eenvoudige dingen van het geloof. En daarvoor gaan wij samen lezen in die Hebreeënbrief het volgende hoofdstuk. Dat is hoofdstuk 6. Want in hoofdstuk 5 zegt Paulus dus echt, jullie hadden al lang van babymelk moeten doorgroeien naar volwassen voedsel. Maar hier staat dus heel letterlijk wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt over babymelk. Hebreeën 6 vers 1 en 2. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En doorgaan tot de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken, van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dus dat dit babyvoeding is. Dat is best wel heftige kost. Dit zijn best wel diepe dingen om als babyvoeding eerst tot je te moeten nemen, zegt Paulus dat. Dit is dus wat we in de basis van ons geloof toch echt wel moeten ontvangen. Ik ga ze kort bij langs. Een basisvoeding van ons begingeloof is dat we ons bekeren van werken die tot de dood leiden. Ons bekeren van onze zonden. Niet één keer, maar structureel. Als we bepaald worden bij zondig gedrag, dat we ervoor durven kiezen om te zeggen, ik weet dat het niet goed voor me is Al vind ik het lastig om het niet meer te doen, ik wil ervoor kiezen om ervan af te komen. En dat is soms een lang proces, strijden tegen de zonde. En soms is het een bewuste keuze maken en het niet meer doen. Maar Paulus zegt, dit is echt basis. Basis van je geloof is bereid zijn je te bekeren van elke zonde in je leven, waarvan je weet, het is niet goed voor me. Dan gaat hij verder. En dan heeft hij het over de leer van de dopen. Dat is basisvoeding, zegt hij, babyvoeding. Nou, nu weet ik dat we in Nederland zo kunnen discussiëren over alle vormen die zijn ontstaan over de doop. We kunnen boos worden als de ene de kinderdoop toepast en de ander kan boos worden. Nee, maar jullie doen een volwassen doop en een overdoop. En zo kunnen we als kerken met elkaar discussiëren. Maar waar Paulus hier over spreekt, is over de doop, de leer van het dopen met water en het dopen met geest. De doop zoals Johannes met water de zonde afwaste, zodat we het in orde konden maken met God. En hij zegt, na mij komt iemand die doopt met geest. Dat is Jezus, de Heilige Geest die in ons wil wonen. Dus we wassen onze zonde af. We staan op in een nieuw leven en we ontvangen de Heilige Geest. De leer van het dopen kan zomaar een kerkscheuring teweeg brengen. En toch, zegt Paulus, het is onderdeel van babyvoeding. Hij gaat nog even verder. Hij heeft het over de handoplegging. Nou, daar ga ik niet te veel woorden aan wijden, want daar zullen ook hele verschillende meningen over zijn. En hij heeft het over de opstanding van de doden en het eeuwige oordeel. Babyvoeding. Dat is heftige materie, hoor. Het zijn de dingen die we nodig hebben in de basis van ons geloof om een goede, stevige basis neer te leggen. Maar wat zijn het diepe thema's? En daarom zegt Paulus, neem de tijd voor babyvoeding. Neem de tijd om een diepe overtuiging te krijgen over het eeuwige oordeel. Eeuwig verloren gaan of eeuwig gered zijn. Daar zit een wereld van verschil tussen. Maar wat is het moeilijk om daar ook in de kerken met elkaar over te spreken? Als je woorden als hemel en hel gebruikt, dan loopt soms de helft van de kerk al weg. Want we willen niet geloven meer in een hel. We geloven alleen in een God van liefde. Die zegt, iedereen is welkom. Maar het eeuwige oordeel gaat echt over, ga je eeuwig met God mee? Of blijf je voor eeuwig bij hem verwijderd? En zo zegt God, door de woorden van Paulus, babymelk. Heftige materie. Neem de tijd om deze basis goed te leggen. Nou, als je dus als kind van God geboren wordt, dan kan dat zijn dat je 15 jaar bent en je leven aan Jezus geeft. Maar je kunt dus ook als 60-jarige voor het eerst echt gaan geloven. En dan moet je ook als 60-jarige eerst aan die babymelk. Ook al denk je met je verstand misschien, ja, maar dat heb ik allemaal niet nodig, ik ben al volwassen. In de geestelijke wereld ben je net geboren, dus moet je ook aan de babymelk. Neem deze thema's eens mee naar huis, want het is nogal wat om hier, als je hier al in worstelt op dit moment, om te accepteren dat het babymelk is. Het is babymelk. Om dan uiteindelijk door te gaan in je geestelijke reis naar die tussenfase. Die tussenfase is een fase waarin we vooral als kerk ook heel zichtbaar worden. Je hebt als jong gelovige, volwassen gelovigen om je heen nodig die je helpen te kauwen op het woord. Die je willen helpen om dingetjes te begrijpen voor jezelf. Dat zijn jeugdleiders, dat zijn oudste kringleiders, maar ook gewoon de broer of zus die naast je zit. Als je dingen niet snapt in het geloof, dat je met elkaar praat en dan zegt iemand, weet je, ik kou wel even een beetje met je mee. Moet je even nadenken hoe dat biologisch gezien zou gaan. Dat zou niet echt heel aangenaam zijn, maar dat is geestelijk gezien wel waarvoor we geroepen worden. Als gemeente, als volwassen gelovigen naast jonggelovigen te staan en ze mee op reis te nemen. Die tussenfase. Het is een belangrijke fase om uiteindelijk geestelijk gezien te leren kauwen op vast voedsel. Zelf, met onze eigen tanden, geestelijk gezien, te kauwen op het woord van God. Want dat is het vaste voedsel wat we ontvangen. De Bijbel, het woord van God. Dat is hetgene waar we op moeten kauwen om te kunnen groeien in geestelijke volwassenheid. Ik heb een Bijbel uit jullie jongerencentrum meegenomen hierboven. Want ik zei tegen mijn vrouw, het gaat niet geloven, maar ik heb de Bijbel thuis laten liggen. Is wat, hè? Dat de voorganger de Bijbel thuis laat liggen. Nou, hij zit in mijn hoofd voor een gedeelte. Ik heb hem op mijn telefoon staan en eigenlijk neem ik hem eigenlijk standaard mee. Maar voor vandaag, ik hoop dat jullie mij vergeven dat ik hem even geleend heb uit het jongerencentrum. Wat ik jullie hiermee eigenlijk wil zeggen, is dat het vaste voedsel staat voor het woord van God. En als we dus moeten gaan kauwen op vast voedsel, zegt Paulus, dat is het moment dat je gaat groeien in geestelijk volwassenheid. Als je zelf leert kauwen op de Bijbel. Ik wil een kort voorbeeld geven over hoe dat eruit ziet in de praktijk. Want dan kun je natuurlijk miljoenen uren besteden aan al het vaste voedsel wat in de Bijbel staat. Maar hoe ziet dat eruit? Kouwen op vast voedsel en je bent jong. Je wil die overstap maken, je mag groeien in geloof. Dan kan het zomaar zijn dat je nog... Stel je voor, je bent jong in je geloof en je mag nog heel veel ontdekken. En je staat na de zondag buiten te roken. En dan komt er zo'n wat oudere christen die al wat langer mee loopt, zegt... Jij rookt. Je lichaam is toch een tempel van God. Dan ga je er niet roken. Nou, dit is zo'n mogelijkheid om te groeien in geestelijk volwassenheid. Want die broer die 20 jaar ouder is, die kan dat wel zeggen. Maar wat zegt God daar eigenlijk over? Zegt God ook in zijn woord dat je niet mag roken? Nou, als je wil groeien in geestelijk volwassenheid, ga je niet naar de volgende broeder of zuster toe om te vragen wat vind jij van roken. Maar dan ga je op zoek in de Bijbel. Wat zegt God dan over roken? Wat zegt God over je lichaam is een tempel? Nou ben je als jong gelovige waarschijnlijk nog niet zo capabel om te zeggen... daar zegt hij in Korinthe wat over. Dat lukt mij als volwassen gelovige ook nog niet. Dat is, maar dat staat allemaal daar en daar. Weet je, dat mag je leren. Maar als je dus wil weten, wat zegt God over die tempel? Want die broeder zegt, je lichaam is een tempel. Dan ga je toch niet roken? Wat zegt God over een tempel? Ja, dan heb je Google misschien wel even nodig. Dan zeg je, Google, wat zegt God over een tempel? Je lichaam is een tempel. En dan wijst Google, ja, omdat je het nog niet allemaal uit je hoofd weet... die wijzen naar 1 Korinthe 6. En dan pak je je papieren Bijbel erbij. En dan lees je, wat staat er in 1 Korinthe 6? Daar staat dat je lichaam een tempel is... en dat je het niet mag verontreinigen... door seksuele omgang te hebben met mensen die niet je vrouw zijn. Door seksueel onrein gedrag te vertonen. Dat is wat Paulus zegt, maar daar gaat niet over roken. Dus je gaat verder zoeken. En dan zegt Jezus... het is niet wat je mond ingaat wat je onrein maakt... maar wat je mond uitkomt. Dus misschien kan ik wel roken. Want dat roken, dat gaat mijn lichaam in. Maar dat is wat ik zeg, dat is wat me onrein maakt. Dus misschien neem je bijna genoegen met... maar toch zal de Heilige Geest in je zeggen, de zoektocht is nog niet klaar. En dan kom je terecht bij Paulus. Wat zegt Paulus over roken? Hij gebruikt het woord roken niet, maar wel het woord verslaving. In Galaten 5, daar lezen we dat we niet de begeerte van ons vlees moeten najagen... want dan worden we gevangen in zonde. Dus als we ergens verslaafd aan raken en we kunnen er niet van afkomen... dan trekt het ons in de zonde. Nou, roken is niet alleen slecht voor je, maar het is ook verslavend. En zo, groeiend als geestelijk volwassen, mag je kouwen op het woord van God... en mag je zelf leren ontdekken met God. Wat zegt hij daarover? Omdat je dus ook dan zelf echt het tot je neemt en je lichaam het kan verwerken. En dit is het principe van geestelijk groeien in volwassenheid. Maar tegelijkertijd zijn we als mensen niet altijd heel erg blij... met datgene wat we hier in het woord van God vinden. Dus luisteren we soms toch liever naar wat andere mensen daarover leren. En dan staat hier toevallig vandaag Cor. En Cor, ja, ik ben het altijd eens met Paulus. Hij is echt zo'n radicale rakker. Hij zegt gewoon, dat moet je gewoon niet doen. En dan denk ik, als Paulus het zegt, dan doe ik het. Als Jezus het zegt, doe ik het ook niet. Maar Paulus bevestigt het nog eens een keer. Dus ik zou dan als voorganger kunnen zeggen... luister gewoon naar de woorden van Paulus. Hij zegt, als je ergens vastzit aan een verslaving... leg het naast je neer, beleid je zonde... en kom vrij van die zondige gedragingen. En dan zou ik je willen aanmoedigen om te stoppen met roken. Want het is niet alleen fysiek slecht voor je... maar je maakt ook nog geestelijk gezien... maak je iets van een verslaving, een verbinding met iets wat niet goed voor je is. Maar morgen of volgende week staat Piet hier. Ik hoop niet dat hier echt Piet staat volgende week. Maar stel je nou voor dat volgende week Piet hier staat. En die heeft een hele andere boodschap. Ja, weet je, we kunnen ons druk maken over de zonde... maar er is niemand perfect... Jezus is voor onze zonde gestorven en wat hij daarmee zegt klopt allemaal. Maar dan zegt hij, maar maak je dus niet zo druk. Geniet ook een beetje van het leven. Hè? Zolang we dit van God krijgen, moeten we het niet zo zwaar maken. Je hoeft niet alles perfect te doen. God houdt nog steeds van je. Er zitten heel veel waarheden in wat Piet zegt. Maar tegelijkertijd streelt het wel iets meer de oren van iemand... die misschien toch liever blijft roken. En dan is de vraag... ga je dus steeds weer zoeken naar wat mensen zeggen, een Cor of een Piet... want ze zeggen allemaal wat anders... of ga jij als geestelijk volwassen zelf op zoek naar de antwoorden die God je geeft? Waarom is het zo belangrijk om dit principe te snappen? En daar ga ik ook mee afronden. Omdat er een vierde fase in ons leven is. En dat is een gevaar voor ons christenen. Wij kunnen als christenen ervoor kiezen om nooit echt zelf op ons voedsel te gaan kauwen, maar de rest van ons leven smoothie-christenen te worden. Smoothie-christenen. Weet je wat een smoothie-christen doet? Die kauwt niet zelf op zijn voedsel. En de smoothie-christen denkt dat alles wat hierin zit, dat hij het wel binnenkrijgt. 40 bananen, 30 aardbeien, alles gepest in zo'n dingetje. En dan denken dat je deze smoothie hier, dat het allemaal hier binnenkomt. Eigenlijk hoef je een week lang geen fruit meer te eten. Maar zo werkt het lichaam niet. Het lichaam heeft het nodig dat je koud op die bananen. En dat je koud op die aardbeien. Want daar begint het proces van vertering. Als je dit drinkt als alternatief op je fruit, dan gaat meer dan de helft verloren. Alleen al hier in dit proces hier. Want je lichaam bereidt zich niet voor op het ontvangen van alles wat hierin zit. Sterker nog, het kan niet eens. Je lichaam kan dit niet eens aan, 40 bananen en 30 aardbeien. Dus, wat is dan de link met smoothie christenen? We zijn zo geneigd om andere mensen voor ons te laten kauwen, ook al zouden we zelf lang moeten kauwen op het woord. We worden afhankelijk van de vaste voorganger, van influencers. En we denken op zondagochtend, ja, dan krijg ik het woord van God. En mijn voorganger heeft het allemaal voorgekauwd. Dus ik kan dat gewoon doorslikken en dan is het klaar. Dan heb ik mijn portie weer gehad voor deze week. Of je kijkt continu naar dezelfde influencers op internet. En denk maar wat hij zegt, dat klopt helemaal. Ik hoef eigenlijk de Bijbel helemaal niet open te slaan. Want hij heeft de Bijbel al voor mij opengeslagen. En als hij dit zegt, dan geloof ik dat. Want hij is echt een man van God. En dan ga je de rest van je leven als smoothie-christen bewegen en ook je smoothie als voedsel beschouwen. Maar wat gebeurt er als die denkbeeldige Piet, waar jij eigenlijk van uitgaat dat hij altijd de waarheid verkondigt, al jarenlang, als die denkbeeldige Piet ineens toch een andere overtuiging krijgt? En deze Piet, waarvan jij weet dat hij altijd de waarheid heeft gesproken, in één keer zegt, weet je, God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon heeft gegeven, maar dat er ook andere wegen zijn om het eeuwige leven te ontvangen. Weet je, God gaat toch niet iets van zijn schepping, gaat hij toch niet verloren laten gaan? Hij houdt toch van elk mens, of je nou van wel of niet voor Jezus kiest, iedereen zal het eeuwige leven ontvangen bij de Heer. En dan wordt het spannend. Want Piet, die zegt iets wat niet klopt volgens het woord van God. Want alleen door Jezus zullen we de Vader leren kennen. Alleen door Jezus ontvangen we het eeuwige leven. Maar Piet, die altijd de waarheid sprak, die heeft een afslag genomen die niet klopt. Maar ja, je bent afhankelijk geworden van Piet. Je hebt al jaren zelf niet de Bijbel gelezen, want Piet heeft altijd de waarheid in pacht. En zo kun je in één keer dingen gaan eten die niet van Gods woord zijn. En verdwaald raken. En dan zie je misschien mensen om je heen die tegen zeggen, ja, die Piet, die is een beetje de weg kwijt. Daar moet je mee uitkijken. Maar je bent afhankelijk van Piet geworden. Totdat dan misschien in dat proces jij in één keer bedenkt, ja, wat Piet nou zegt, dat klopt echt niet. Of Piet is in één keer verdwenen. Misschien zit je er vandaag zo bij. Dat je afhankelijk bent geworden van een Piet of een Cor of een Paul of een Frits of een Mariska of wie dan ook. En ik denk van, die heeft altijd het juiste woord. Maar wat als diegene verdwijnt? Ga je dan op zoek naar de volgende Piet? Ga je weer afhankelijk worden van een mens die voor je koudt? Of durf je als volwassen christen te gaan kiezen om zelf je Bijbel te lezen? Want dat is de uitdaging voor iedereen die wil groeien in geestelijk volwassenheid. Is dat je niet meer afhankelijk bent van de mensen die voor jou kauwen, maar dat je zelf het woord van God gaat kauwen. Zodat je niet afhankelijk bent van degene die weer verdwijnt en weer komt. En dat je dus leert om echt zelf de waarheid van God te ontdekken. Zodat als iedereen om je heen verdwenen is, je nog steeds standvastig kunt staan in je geloof. Waarom? Omdat je ondertussen gegroeid bent. En het eten wat je tot je hebt genomen, dat heb je ook echt hier binnen ontvangen. In je lichaam, in je lijf, in je geest. En dan ben je niet meer afhankelijk van al die andere gelovigen die jou normaal op sleeptouw namen. Dan sta je sterk in een maatschappij waar iedereen zich afvraagt, hoe zit de waarheid nou eigenlijk? Nou weet je, ik weet wat de waarheid is. Hoe weet je dat? Omdat ik het woord van God ken. Pak hem erbij, je hoeft helemaal niet. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Ik kan het je ook zonder de Bijbel vertellen. Hij is de enige weg tot de Vader. Hij is je redding. Hij wil een relatie met je. God houdt van je, maar hij wil dat je je leven aan hem geeft. En zo groei je in geestelijk volwassenheid niet meer afhankelijk van wie dan ook. Dat is het proces waar we allemaal doorheen mogen gaan. Maar wel op zijn tijd. Hij geeft ons de tijd om babyvoeding tot ons te nemen. Hij geeft ons de tijd om te leren kouwen op voedsel. En hij geeft ons een tijd om te groeien in geestelijk volwassenheid. De vraag die ik jou mee wil geven, of je nou jong in het geloof bent of wat ouder in het geloof bent, is: ben je bereid om tijd door te brengen met het woord van God? Ben je echt bereid om te begrijpen wat hij van je vraagt in jouw fase? Zodat je niet de lat te hoog legt. Vraagt in jouw fase. Zodat je niet de lat te hoog legt. Maar ook niet.

En ik zou je willen vragen om deze gedachten mee naar huis te nemen. Ik heb best wat teksten meegegeven, voorgelezen, doorgenomen. Zou je misschien deze week eens een keer die teksten willen nalezen? Want wie zegt dat ik het goed uitgelegd heb? Wie zegt dat ik de waarheid in pacht heb? Wie zegt dat ik de juiste leraar voor jullie ben? Je moet zelf groeien in je geloof. Dus ga maar eens toetsen wat ik heb gezegd. En vraag de Heilige Geest maar om het te bevestigen. Of bel me anders van de week een keer op. Of mail me en zeg, kooi jongen, je snapt er helemaal niks van. Leg me dit nog eens uit, want je legt het anders uit dan dat ik het zie. Machtig. Dan kunnen we samen groeien in geestelijke volwassenheid. Ik denk dat we als band dat we een lied gaan zingen. En dan kom ik daarna nog terug voor een gebed. En dan gaan we zo het ook verwerken. In ons hart, hoop ik. In de naam van Jezus. Amen.

We hebben hard gezocht, maar we hebben geen liedje over kindermelk kunnen vinden. Dus het wordt een iets ander lied. Een nieuw lied voor ons, misschien voor jullie ook. Come Jesus Come van C.C. Winans. Als je kent, zing het uit volle borst mee. Het is echt een vraag met joh, kom Jezus, kom. Kom naar beneden, kom naar ons toe.

Ik wil graag nog voor jullie bidden. Dan zingen we nog één lied en dan mag ik jullie aan het einde naar huis sturen met een zegen. Ik zal voor jullie bidden en als jullie straks de kerk verlaten, dan liggen daar bij de ingang ligt er een stapeltje met doorzichtige stickers. Die heb ik voor jullie meegenomen, voor jong en voor oud, voor volwassen en voor kind. En daar staat op, ik ben Gods geliefde kind. Het is een herinnering voor wie we zijn op het moment dat we Jezus hebben aangenomen. Want deze herinnering wordt heel vaak ook aangevochten door de duivel. Op het moment dat ik zondigde, en ik zondig nog steeds wel eens, maar toen ik jong was en zondigde, kon ik heel vaak het gevoel hebben, ik ben niet goed genoeg om een kind van God te zijn. En later ben ik pas gaan ontdekken dat een leugen van de vijand is. Die elke keer als je iets verkeerd doet, zegt, hypocriet, je zegt dat je een kind van God bent, maar kijk eens wat je doet. En zo probeert hij je in de negativiteit te trekken. Maar als we eenmaal geboren zijn als kinderen van God, dan zal een liefdevolle vader ons toch nooit wegsturen. Dan zal hij toch altijd zijn oog op ons gericht houden. Hij zegt toch niet, je bent alleen mijn kind als je het perfect doet. Hij zegt, jij bent mijn geliefde kind. Vanaf het moment dat ik je aanneem als mijn kind. En daarom als een herinnering kun je hem achter op je telefoon of op je achteruitkijkspiegel van de auto plakken, zodat je het elke keer weer herinnerd wordt. Ik zou hem eigenlijk niet op de achteruitkijkspiegel, maar meer op je raam of zo onderin. Anders wordt het misschien gevaarlijk. Maar dat je herinnerd wordt aan deze waarheid. De basis waarop we staan, Gods genade, is de basis waarop we zijn kind zijn. Of we het nou fout doen of helemaal fantastisch doen. Hij is even vol, even vaak, een liefdevolle vader ons, voor ons in onze bergen en onze dalen. En daar wil ik specifiek voor bidden ook. Dat ook echt de waarheid zal blijven waarin je staat. En ik wil daarin ook, ik heb wat specifieke dingen op mijn hart, daar ga ik voor bidden. Dan gaan we nog een mooi lied zingen en dan zegen ik daarna, dan mag ik het afronden met een zegen. Dus je mag je handen vouwen, je ogen sluiten, wat je prettig vindt. En dan bid ik graag voor jullie. Vader, ik wil u danken dat u uzelf laat kennen als een liefdevolle vader die vol van goedheid is. Dat u in uw woord zegt dat u, waar andere mensen onze buitenkant zien, dat u dwars door ons heen kijkt. Dat u ons binnenste kent. Elk puntje van ons leven is voor u zichtbaar. En u kijkt niet naar ons om ons te bestraffen. U kijkt naar ons omdat u wil zien wat we nodig hebben. En daarom kijkt u dwars door ons heen. Omdat u als liefdevolle vader ook wil geven wat we nodig hebben. En daarin willen we ook vanavond in uw handen leggen, Vader. Uw woorden die we mochten overdenken. Ik bid dat het ook echt mag landen in ons persoonlijke leven. En dat we misschien wel vandaag beseffen dat we al wandelen in geestelijk volwassenheid. Dan bid ik je als broer of als zus toe. Ga alsjeblieft naast een jong gelovige staan. En neem iemand op sleeptouw. Help iemand anders om te kouwen op het woord. Zodat je ook zelf als leraar in het leven mag staan. En mensen mag brengen dichter bij Gods vaderhart. Dat je ze mag leren om Jezus te volgen en meer op Jezus te lijken. Maar misschien zit je hier ook wel. En loop je al best een lange tijd met God op. Alleen zijn die basisvoedingselementen misschien toch nog best wel heftige materie. Dan bid ik ook dat je God de ruimte geeft om met die thema's als eeuwig oordeel, als zonde, als doop, als het opstaan uit de dood, dat je samen met God eens opnieuw gaat kijken naar wat hij daarover zegt in zijn woord. En ik bid dat als je hier zit als jonggelovige ook echt, dat je een honger zult krijgen naar meer van Gods waarheid. Dat de Heilige Geest steeds meer in je leven mag gaan bewegen en dat je mag gaan leren kouwen op vast voedsel. Maar dat je ook echt de tijd neemt om te genieten van die babymelkfase. Vader, zo wil ik u danken dat u bij ons bent. Dat u ook met ons meegaat als we hier weer weggaan. En ik wil ook dit proces dan ook teruggeven aan u. Dat u met uw Heilige Geest bij een ieder van ons uw werk zal doen. Vader, we danken u dat u een goede, een liefdevolle en een trouwe vader bent. Dat u uw belofte altijd nakomt. En u belooft dat u uw ogen op ons gericht houdt. Dat u naar ons omziet en dat u met ons meegaat. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw waarheid. Dank u voor uw liefde. In de naam van Jezus. Amen.

0: Zo mag ik de zegen van God over jullie uitbidden. Als het je lukt, zou ik je willen vragen om daarbij te gaan staan. En ontvang de zegen van Hem. Dat je geworteld mag zijn in de liefde en in de waarheid van God. Dat je Hem mag kennen als een genadige Vader die van je houdt en zijn ogen op jou gericht heeft. Dat je meer en meer op Jezus mag gaan lijken, naarmate je meer en meer bekend wordt met Hem. En dat de Heilige Geest die is gezonden, die in jou woont, dat Hij ook meer en meer de ruimte mag krijgen om Gods werk in je leven te doen en door jou heen ook zijn werk te doen voor de mensen die op je pad komen. Zo zegen ik jou in de naam van Jezus, zijn Vader, God en de Heilige Geest. Amen. Amen. Wel, ja, wel thuis is het dan.
1: Ja, nog één liedje.
0: We gaan nog één mooi lied zingen. Ja. Super, super mooi.
1: Nog één, de laatste.
0: Fantastisch.
1: En je een hele oude. En toen ik hem bij Marina aan de liturgie aangaf, zei ze: Newsboys, dat is gaaf. Dat we die weer eens een keer gaan doen. Nou, bij deze. Dus ik weet zeker dat jullie hem kennen, dus zing hem lekker mee.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampoline in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond en van harte welkom bij Stromen van Zegen. Het is zondagavond. De dag loopt langzaam ten einde. En dit is het moment om tot rust te komen en te luisteren naar de mooie liederen en psalmen in het programma Stromen van Zegen. Tussen 8 en 10 uur nemen we je mee in 2 uur non-stop christelijke muziek. Samengesteld door André den Boer. Liederen die raken, bemoedigen en je dichter brengen bij Gods liefde. Of je nu thuis bent of gewoon even een stil moment voor jezelf zoekt. Laat alles wat je bezighoudt even los. En luister vanavond gezellig naar Stromen van Zegen.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

U luistert nog steeds naar de non-stop-uitzending van Stromend van Zegen bij Omroep Archipel. Elke zondagavond van 8 tot 10 uur en elke maandagavond van 6 tot 7 uur. Op maandagavond van 7 tot 9 uur kunt u luisteren naar ons verzoekprogramma.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

0: beste luisteraars. Dit was Stromen van Zegen op deze zondagavond. We hopen dat de muziek u heeft mogen raken en bemoedigen. En dat u Gods nabijheid hebt ervaren in deze momenten van rust. Neem deze zegen met u mee de nieuwe week in vertrouwen en vrede. Morgen om 6 uur zijn we weer met Stroom van Zegen. We kijken er naar uit.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. 2 mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Arbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12...
1: Dag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman.
2: Zat je op outdoor-automobiels in de studio?
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je er nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlok.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.